sunsum kronkron beti nkensin yen ka ne pempen me se to torobento bebo chenchen ewie ye beduru ewie ase bebutu asase bebu chenchen